houdt even niet wat stille woud gooi. Dat dan verdelen zich of terwijl zijn niet tot weer. Die werd het me niet los.

rot die kiegen ekken. Maar zie hem hangen, zoiets duurlijk om mijn hals. Family op Britje, up de as. Skate om